0: RTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55:41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: FTP. Meer.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde het geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Verkeer. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden, morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het weekend van RTV 4
5: met Gert-Jan Hoekman.

0: De man en die Mike Bett. Zijn eerste commercieel succes was eigenlijk te danken aan, aan zijn composities voor de televisieserie The Wombles. En toen ging het allemaal vanzelf. Dit was net Lady of the Down uit 1980. Ja.
1: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoek.
0: Lieve luisteraars, oprecht een hele goede morgen. Ik hoop dat je al een beetje wakker bent aan de andere kant van de radio. Ja? Ja, dat valt hier nog niet mee hoor. Ik heb net de ogen los, hé. Wow. Maar goed, ik hoop dat het verder allemaal goed gaat tot aan 9 uur. Ja, u luistert op het ogenblik naar de start van de programmering, zeg maar, op de zaterdag. En dat is als eerste natuurlijk dit programma. En dat is Goedemorgen met ondergetekende. Uurtje gezelligheid, in ieder geval rustige muziek om lekker je bed uit te kunnen komen. Of een heerlijke start te maken van je dag, zeg maar. Ik heb weer leuke muziek binnengekregen en die ga ik gewoon voor je wegdraaien. Geen verzoekplaatprogramma ervan gemaakt, maar wel de muziek die ik voor je heb, die ga ik dan ook even gezellig even wegdraaien. Ja hoor. Onder andere weer deze van Neil Diamond. Die kwam uit 1972 met een heel grote hit. Song Song Blue.
1: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden. RTV 4.

Power. Een Railroad Song uit 1971. Het duo was in 1969 op een talentenjacht eigenlijk ontdekt door Herman van Veen. De single Railroad Song werd in 1971 een bescheiden hitje eigenlijk hoor. April Shower bestaat uit de zangeres Hedy Folter en de gitarist en voormalige Schiphol-medewerker Gert Balken. Vanaf 1974 gaat Folter solo verder onder de naam Hedy Leister. Ja. En in 1977 vertegenwoordigde ze nog zelfs Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival met het prachtige liedje. De Malle Molen toch? Ja, de Malle Molen was het. Ja, inderdaad. Je weet, als jij echt leuke muziek weet, heerlijke top 40 muziek, wat rustige muziek, geen gillende gitaren zeg maar, dan mag je dat gewoon insturen. Dan mag je allemaal naar mij toesturen op gerritjanhoekman@gmail.com. gerritjanhoekman@gmail.com. En dan gaan we dat tussen 8 en 9 op de zaterdagmorgen, op de vroege zaterdagmorgen, speciaal voor jou echt draaien. En heb jij misschien de radio lekker aanstaan, leg je met één oor op de kussen, lekker te luisteren. Ik kan me het heel goed voorstellen hoor. Of je bent misschien lekker aan het werk en krijg je dat plaatje ook zomaar weer te horen. Nou, ga ik voor jullie nog even een hele mooie draai van Roger Daltrey met Without Your Love.

0: Prachtig, hè? Nico Haak, niet meer onder ons, maar de muziek is er nog steeds. Een Nederlandse zanger die in de jaren 70 leuke plaatjes heeft gemaakt, hoor. Onder andere deze, ukulele. Ja. Maar zijn zoon Kees, die maakt nu ook op het ogenblik weer muziek. En de laatste tijd hebben we ook wel weer niks van hem vernomen. Ja, zo is het wel, ja. Wordt weer tijd dat Kees ook weer eens wat leuke muziek gaat maken. Hè? Kees Haak, de zoon van. Zou leuk zijn. Zo, eens even kijken. Wat gaan we doen? Misschien gaan we weer leuke dingen doen vandaag. Zijn weer leuke dingen te doen misschien bij jou in de stad? Ga er eens even naartoe. Hè? Want je kunt het allemaal nazien natuurlijk. Hè? Je kijkt even in verschillende bladen of even op internet. Visit en dan een naam erachter, een plaatsnaam. En dan zie je vanzelf wat er allemaal te doen is in jouw gemeente of dorp. Ja hoor, gewoon even doen. En dan kun je er misschien nog een leuke dag van maken, eventueel. Goed, eens even kijken, want je weet dat wij te ontvangen zijn ook in Nieuw-Leuzen, Oud-Leuzen. Op 105.9 FM, hè. Dus maar even dat je het weet. En in Gramsbergen en de Krim op de 107.2 FM. En je luistert nu naar Goedemorgen met Gerrit-Jan Noekman. Elke zaterdag tussen 8 en 9 voor jou hier op de radio. Op de vroege ochtend.
1: Het weekend begint hier met Goedemorgen met Gerrit-Jan Noekman.

Ga even lekker luisteren naar Peter, oftewel Peter Gabriel. Ken je hem nog? Hij had een hele mooie grote hit in 1991. En het heette Salisbury Hill.

Het was Tanjana Simek met samen met Gerard Joling, die in 1992 een grote hit had met Can't Take My Eyes Off You. Ja, en dat was niet mis, hè. Daarvoor hadden we ook een hele leuke trouwens van Paul McCartney in Wings. Uit 1971 kwam Another Day. En daarvoor hadden we nog een hele mooie van Peter Gabriel en Salisbury Hill uit 1991. Ja. En zo gaat het maar door, mensen. Heerlijke muziek voor jou. Op de radio, ook in de ochtend tussen 8 en 9. Met Goedemorgen met Gertje Noetman, elke zaterdag tussen 8 en 9. Hier is Wayne Wade met Lady.

0: Billy Herman, die toen de tijd achter de drummer zat, achter dat drumstel zat van de Beatles, hè? Ringo Starr. En je hoorde een Photograph uit 1974. Ook lekker om naar te luisteren, toch?
1: Ja.
0: Goedemorgen, als je later hebt opgestemd. Dit is Goedemorgen met ondergetekende. Tot aan 9 uur, speciaal voor jou met heerlijke, rustige muziek. Waar we allemaal wat rustig de dag mee kunnen beginnen eventueel. Ja, heb je er een beetje zin in? In vandaag, ja? Ga je nog leuke dingen ondernemen? Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes bij. En je weet, als jij ook leuke muziek hebt, een beetje rustige muziek, dat je zegt van nou geen gillende gitaren en toch nog een top 40 muziek, mag je dat allemaal insturen naar gertjanhoekman@gmail.com. Dus gertjanhoekman@gmail.com. En dan ga ik dat speciaal voor jou op tussen 8 en 9 op de zaterdagmorgen hier bij RTV 4 Radio voor je brengen, mensen. Zo, eens even kijken, want we hebben nog weer meer leuke muziek. Want ik heb hier nog een hele mooie klaarstaan van Maud en McNeil. Dat is, moet wel oud zijn, inderdaad. Hij komt allemaal uit 1971. En ik ga je laten horen Hey You Love. Het was toen een tijd een succesvol Nederlands duo. Uit het begin van de jaren 70, hè. Willem Duin, Maud en Sjoukje van Spijker als Mickey McNeil. Nou ja, die hadden in ieder geval met How Do You Do in 1972 zelfs een achtste plaats, ja, in de Amerikaanse Billboard hitlijst. Mensen kunnen aangaan. Goed, eens even kijken. We gaan er voor jou draaien. Sta klaar. Zeg Henk Stoet altijd. Hij staat klaar. We gaan hem draaien. Ja. Nou, hier is hij dan ook.
2: Dit is Goedemorgen met Gert.

was Henk Wijnd, Henk Westbroek, ja. Ik had al een andere Henk in gedachten. Nee, Henk Westbroek was het, hè, met Waar ze loopt te wandelen uit 1992 kwam deze grote hit. Ja hoor, ja hoor. Het is weer zover. Ja hoor. Zeker weten. Maar we gaan er zo meteen uit met een mooi plaatje van de Gypsy Kings en Baila Mi. Ik ga jullie bedanken voor het luisteren. En zeker ook even bedanken voor al die mensen die leuke plaatjes hebben ingestuurd op gertjanhoekman@gmail.com. Ons hartelijke dank. Ik ben donderdagmiddag tussen 2 en 4 voor jou weer op de radio met Schijven voor Bedrijven. Heb je daar nog niet van gehoord of nog nooit naar geluisterd? Zeg het in ieder geval voort dat ik op de donderdag tussen 2 en 4 speciaal voor jou op de radio ben. Dan ga ik misschien nog een leuk plaatje voor je draaien. Wie weet. Graag tot de volgende keer. Dag. RTV4. Veel plezier zometeen met Henk Stoeten. En natuurlijk Music Memories. Tussen 9 en 12 op de radio hier bij RTV 4. En nog een mooi weekend verder, hè.

0: weekend van RTV 4.
1: RTV 4.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4.
0: Music Memories. RTV 4.
5: Music Memories, the best music from the past.

Ik zeg goedemorgen natuurlijk. Op deze mooie zaterdagmorgen. De vroege zaterdagmorgen. 9 uur. En dan is het gewoon weer tijd voor Goud van Oud. De muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En daarom ben ik begonnen met muziek uit de jaren 1965. Van de Hollies en dat heet dan I'm Alive. Ik zeg welkom. Goed, 3 uur lang muziek uit de jaren van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En natuurlijk ook heel veel op verzoek. Ik heb heel wat mail ontvangen. Ik heb al die berichten allemaal even uitgeprint. Ze liggen allemaal hier voor me. En zal zien hoe ver ik ermee kom. Maar mocht u als luisteraar nu ook denken van verrek, maar ja, ik ken ook iets leuks uit die mooie periode. En dat zou ik graag eens een keer weer horen, want dat heb ik al zo lang niet meer gehoord. Of nou ja, welke, misschien wel een herinnering aan of wat dan ook. In ieder geval, u wilt het nummer dan horen volgende week zaterdag. Dan kunt u in ieder geval mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. En als u denkt van joh, ik kan die 3 uur kan ik helemaal niet meer afluisteren, want ik moet straks nog weg ergens naartoe. Pak dan uw mobiel of in ieder geval een andere ding waar in ieder geval TuneIn op zit. Dan kunt u meer luisteren via internet tot aan de andere kant van de wereld. Met andere woorden, wij zijn niet te missen. En als u zegt van ja, maar dat heb ik niet. U kunt het nog via de ether kunt u meeluisteren. Ook mijlenver. Via verschillende frequenties. En die frequenties zijn allemaal weer te vinden op onze website. Goed, afgelopen week kregen we allemaal het bericht binnen natuurlijk. Dat de drummer Frank Beert, dat is die man zonder baard, hè, van de drie, van ZZ Top, op 77-jarige leeftijd is overleden. En dan denk ik van oké, dan moet ik toch even iets mee doen. En dat ga ik ook doen. Een nummer van, afkomstig van een mooie album, Rock Files. Tuurlijk, ik heb het over ZZ Top en die gaan we even draaien.

0: Ja, je hoorde even twee nummers voorbij komen. Er waren toch echt wel knallers van hits toen in, hè? Show Me The Way, Peter Frampton. Had u natuurlijk wel herkend. Dat was een live opname, de live uitvoering. En daarvoor draaide ik CZ Top met het nummer Gimme All Your Love. En dat even naar aanleiding van een bericht wat we van de week hebben gekregen. Dus van de drummer Frank Beert van CZ Top is overleden. Dus ik denk van ja, moet ik even wat mee doen. Goed, zoals ik al zei, er zijn heel wat verzoekjes binnengekomen. En ik heb heel wat mail ontvangen. Ik ga er ook gelijk mee beginnen, want anders dan, dan weet ik zeker dat ik er niet aan helemaal anders allemaal kan draaien. Als eerste begin ik hier met de langste mail die ik heb ontvangen vanuit Lutten en wel van Ali Datwa. Er staat bij, ik moet hem voor Christian Datwa draaien, want die was 13 augustus jarig. Dan ook voor Marie Datwa, 19 augustus jarig. En voor Gerrit en Gea Stoeten. Nou, die laatste die ken ik ook. Ja, familie. Hoe raad je het? Ja. Ja, zo. Goed. Er staat een hele lijst. Met allemaal hele mooie nummers. Allemaal mooie verzoeknummers. En ik ga proberen hem zoveel mogelijk van te draaien. Ali, als het niet lukt, dan neem ik gewoon die lijst weer mee naar de volgende week. Dus we zien wel hoe ver we mee komen. Maar ik heb ook nog meer verzoekjes binnengekregen. En ook daar moet ik dus nog wat van draaien. Goed, als eerste op deze lijst staat dus de Creedence Clearwater Revival. Een plaatje 1969. Het was toen de Bad Moon Rising. En direct erachteraan draai ik dan ook wat op die verzoeklijst staat. De Buffoons. Ze kwamen uit Enschede in de omgeving. En ze hadden in 1969 toen het nummer The Radio Song. Beide nummers dus achter elkaar op verzoek van Ali Datwa.
1: Plaat op verzoek.

0: De Close Harmony groep uit Twente, The Buffoons. Met het nummer The Radio Song. Het was een plaatje in 1969. En daarvoor van hetzelfde jaar, uit hetzelfde jaar, Creedence Clearwater Revival met het nummer Bad Moon Rising. En beide nummers waren op verzoek van Ali Datema. En zoals ik al zei, al die plaatjes die Ali dus heeft aangevraagd, die moet ik dus draaien. Dus voor Christian Datema, die 13 augustus jarig was. En voor Marie Datema, die 19 augustus jarig was. En voor Gerrit en Gea Stoeten, ook in Lutten. Oh, ja, Lutten, ja, volle feest daar zo. Ze genieten allemaal van die muziek. Goed, ik heb weer een verzoek laten staan. En hij zei, als het afkomstig vanuit Sittard. Ja, heel andere kant van Nederland. Er staat bij een verzoek voor jou en alle andere luisteraars van dit programma. En dit keer zijn het allemaal songs met een drumsolo. Vorige week waren het gitaarsolo's en nu wordt het allemaal drumsolo. En als eerste hier, die bovenaan staat, is van Phil Collins. Ja, kan ook niet anders, hè. Goeie drummer was dat toch, zeggen ze. In 1981 scoorde hij toen met het nummer In The Air Tonight. Ik weet dat ook Edwin Evers dat nummer toen ooit eens een keer live gedaan heeft. Volgens mij in Arnhem daar, hè. Met een optreden van volgens mij een concert van Marco Borsato toen. Goed, mij staat in ieder geval klaar, Corina. Ik zeg, geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

Ja, ook al heb je je pols gebroken bijvoorbeeld, dan kun je nog deze muziek keur op dansen. Bijvoorbeeld. Be My Day natuurlijk van The Cats. En daarvoor draaide ik Phil Collins met het nummer In The Air Tonight. En dat was op verzoek van Corina van der Ley. En de Cats, ja, die hebben... vorige week heb ik ze niet gedraaid, maar ik denk van, ik moet ze toch even een keer weer draaien. Dan krijg ik commentaar, hè. Volendam op zijn beste moet je een keer draaien. Goed, voordat we verder gaan met de verzoekjes weer. Ik heb ze al vorig even vanuit mijn eigen toverhoed gezocht. En denk van, oh, die kan ik ook eens een keer weer draaien. Dat is ook al zo lang geleden dat ik dat heb gedraaid, hè. Christophe, kent u dat nog? Eerst maakte hij hele rustige muziek, hè, Frans. Franstalig vaak. Later werd het wel wat anders. Maar ik ga dus mee terug naar 1979. Afkomstig van het album The Best Of Christophe. En dan daarachteraan draait er een van Sean Cassidy. En ik hoop dat u ze allebei kent. Ik heb nog geen titel gezegd. Maar u mag draaien.

0: Ja.
1: Een hele.
0: Hele.
1: Hele, hele, hele goeie morgen.
0: Ik zeg weer een hele goeie morgen.
1: Een hele.
0: Hele.
1: Hele, hele, hele goeie morgen.
0: Ja, u hoorde net even de 67-jarige Sean Cassidy die hier voorbij komt met het nummer Morning Girl. Het was toen een pleit in 1976, hè. Ook dat scoorde toen nog wel goed. En je kent hem natuurlijk niet alleen maar als zanger, maar hij was ook nog acteur in een of andere film of zo. Goed, en daarvoor hoorde u dan de Franse man Christophe met het nummer Aline. En dat was een pleit uit 1979. Ken ik trouwens zelf niet zo heel veel van. Ik heb wel het album dan The Best Of, maar als ik al die nummers allemaal zo beluister, dan denk ik van joh. Nee, volgens mij heb ik ze al die andere nummers eigenlijk niet zoveel gehoord op de radio. Nee. Maar goed, er zijn vast wel mensen bij zijn die zeggen van, oh nee, maar ik ken er alles van. En dat mag ook. Hartstikke leuk. De een houdt daarvan, de ander houdt daarvan. Prima. Goed, ik heb in ieder geval weer een verzoek staan. Eigenlijk moet ik zeggen, ik heb er twee staan. De eerste is afkomstig van het mailbericht van Albert van den Berg. Hij wil graag een nummer horen van 1985 van Propaganda en het heet dan Duel. Eye to Eye. Ik heb de single versie, die heb ik er klaarstaan. En direct erachteraan draai ik dan nog weer een verzoekje van Ali Datema. En dat is eentje van Sly and the Family Stone. Ze hadden in 1969 toen het nummer opgenomen, heette Everyday People. En dat is dat nummer wat zij graag willen horen. Maar je kent ze natuurlijk wel van het welbekende nummer Family Affair. Maar zeg, hoe heette dat nummer alweer? Maar ja, goed. Moet je even nadenken soms, hè. Soms zou zeggen wel eens van, ik weet het allemaal nog wel, maar alleen, hè. Om erop te komen, de namen. De namen vergeten. Die vergeten ze gauw. Zou met de leeftijd te maken hebben. Goed, ze staan in ieder geval al bij klaar. En beginnen dus met een verzoek van Albert van den Berg. Plaatje 1985.
2: Plaat op verzoek.

Sly and the Family Stone was dat. Ja, of was op verzoek van Ali Datema. Die moest ik dus allemaal draaien. En die plaatjes van Ali, die moet ik allemaal draaien. Voor Christian Datema, voor Marie Datema en voor Gerrit en Gea Stoeten. Ja, Everyday People, Sly and the Family Stone. En die kennen we natuurlijk ook wel van het nummer The Family Affair. Goed, en daarvoor draaide ik dus op verzoek van Albert van den Berg. Een nummer van de Propaganda, dat heet dan Duel. Eye to Eye. Het was een single-uitvoering. Het was 1985 toen dat op de radio voorbij hoorde komen. Goed, dan heb ik nu twee nummers achter elkaar staan. Uit mijn eigen toverhoek gehaald. De eerste die is er klaar op staan en denkt van... Oké, daar doe ik heel veel mensen misschien weer hun plezier mee. Die denken van, oh joh, dat ken ik nog maar van heel vroeger. En vroeger is dan 1962 waar we naartoe gaan. Een man had een hele warme stem. En dan heb ik het over Jim Rees. En dan daarna ga ik er eentje draaien van Michel Sardou. Met Les Lacs de Connemara. En dan is het ook alweer nieuws. En komt er dan maar weer vanzelf voorbij. De reclame. En daarna kom ik gewoon weer bij u terug. Met het tweede uur van dit programma. Dus ik ga eruit met Michel Sardou. Maar daarvoor te doen, eerst eentje van Jim Rees.

0: van RTV 4.
1: RTV 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
7: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts. Het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4.
0: Music Memories. RTV 4.
9: Music Memories, the best music from the past.

0: Blond en blauwe ogen, het kenmerk van Zweden natuurlijk, hè. The Final Countdown, Europe op zijn best, zeggen we dan. Het was 1986 en tevens ook het openingsnummer van de tweede uur van dit programma Music Memories. En er ligt me nog iets van bij dat toen die groep jongens toen eigenlijk de muziek ging maken. En dat ze eigenlijk niet, ze kwamen niet aan bod om dus een plaat te mogen maken. Ze moesten er een toetsenist bij hebben, maar daar waren ze niet zo voor. Uiteindelijk is er toch een toetsenist bij gekomen en moet je zien wat er van terecht is gekomen. Geweldig toch, hè? Een knaller van een hit toen. The Final Countdown, 1986. De wereld stond op zijn kop toen ze dat in één keer allemaal hoorden. En vooral de dames die waren helemaal gek van die jongens. Ze stonden vooraan te schreeuwen. Goed, welkom dus bij het tweede uur van dit programma Music Memories. En ook in het tweede uur muziek uit de jaren 50, 60, 70, 80. En natuurlijk ook weer heel veel verzoek. En mocht er bij u iets te binnen schieten, u weet het, hè. U kunt altijd even mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En als u dat doet, doe het alsjeblieft voor de vrijdag. Want dan heb ik even die dag even de tijd om de boel bij elkaar te zoeken. Ja! Heerlijk toch, als je dan die muziek weer voorbij hoort komen. En van de periode dat we nog mochten roken overal. Dat we nog overal de jongens net zo lang haar hadden als de meiden. Aan de achterkant kon je niet zien. Was het nou een meisje of was het nou een jongen? Weet je niet meer. Geweldig toch. En al die rook, al die stinkende uitlaten van al die bronfietsen. Mooi hoor. Goed, ik heb een verzoek laat staan. Moet ik je weer draaien voor Christian Datema die 13 augustus jarig was. Voor Marie Datema die 19 augustus jarig was. En voor Gerrit en Gea Stoeten. En het is allemaal afkomstig van Ali Datema.
1: Plaat op verzoek.

Everlasting Love, The Love Affair was 1968. Ja. En daarvoor Californian Dreaming van de mama's en de papa's. En dat was 1966. Dat was dus de jaren 60 op zijn best maar weer. En beide nummers waren op verzoek van Ali Datema. Ja, leuk toch, hè? Al die gouden oude muziek weer. En als je de disco muziek dan hoort op de achtergrond, hè? Wat je nu hoort. Dit, hè? Dit. Dan zie je het beeld zo voor je natuurlijk van Tux Fruit, hè? Dan zie je de beelden van Amsterdam en dan zie je dus Rutger Hauer, zie je daar fietsen met achterop het bagage dragen Monique van der Ven. Is toch leuk, hè? En stel je nou voor dat je nou heel mooi naar het programma zit te luisteren, genieten van al die muziek die voorbij komt. Je zit daar aan je bakje koffie en je moet je bakje koffie vasthouden in een andere hand dan die je gewend bent, omdat je misschien je pols gebroken hebt of zo.

0: In de jaren 70 en in de jaren 80 was deze groep toch echt heel populair. Hè? ABBA hebben we het dan over, Zweden op zijn best weer. Does Your Mother Know, het was 1979 toen het de knaller van een hit was. En daarvoor draaide Queen in 1978 met het nummer Bicycle Race. En dat draaide ik even naar, ja, ik had er een klein verhaaltje bij. Daar kom ik straks in de uitzending nog op terug. Ja. Van iemand die een pols gebroken heeft of zoiets, hè? Ja. Goed, het was in ieder geval 1978 toen Queen met het nummer kwam. Ik heb weer een verzoek laten staan en daarvoor ga ik even terug naar het lijstje afkomstig vanuit Sittard, vanuit het mooie Limburg. Songs met drum solo staat bij. Dat schiet me nou net even te binnen, Corina. Dan als je echt graag een drum solo wil horen. Volgens mij was dat Get Ready van Red Earth. En wel een live uitvoering, maar dan weet ik niet meer van welke live uitvoering als dat was. Maar daar staat dus een drum solo op, volgens mij van een paar minuten lang. Ik heb hem ook ergens onderin een kast liggen, onder een stofwolk. Maar als ik eraan denk, zal ik hem eens een keer opzoeken. En wie weet, misschien ga ik die nog eens een keer draaien. Maar dan kun je dus helemaal losgaan op een drum solo. Dat duurt dus echt heel lang. En misschien kun je het zelf ook wel ergens vinden. Red Earth dus met Get Ready Live. Dat is dus een hele grote drumsolo. De drumsolo die je nu moet draaien staat hier dan. Dat is van Golden Earring. Den Haag op zijn best. Met het nummer Radar Love. Het was 1973. Op verzoek dus van Corina van der Leij.
1: Plaat op verzoek.

0: Het was natuurlijk weer heel herkenbaar, hè? Black Sabbath. Paranoid. Ja, wie kent dat niet? 1970 was nog een muziek in de kleuren zwart en wit. Want ja, als je die clip nog ziet, het was dat geen rood of groen of blauw voorbij komen, nee. Maar nog gewoon in zwart-wit. En daarvoor draai ik dus op verzoek van Corine van der Leyen, het nummer van de Golden Earring. Het heette dan Radar Love. En dat was een plaatje uit 1973. Op verzoek dus, helemaal vanuit Sittard. Goed, heb ik weer een verzoeklaars aan. En daarvoor ga ik even terug naar het lijstje van Albert van den Berg. Hij heeft 3 nummers ingestuurd. Voor iedere uur dus 1 nummer. En dus is dit het 2e nummer wat er op de lijst staat, wat ik ga draaien. Kansas. En die kwam in 1976 met het nummer Carry On Wayward Son. En dat is het nummer wat zij graag wil horen.
1: Plaat op verzoek.

0: You Ain't Seen Nothing Yet. Backman Turner Overdrive, ook wel BTO genoemd. Hè? Ja, goed zo, 1974 was dat. En daarvoor draaide ik op verzoek van Albert van den Berg een nummer van Kansas. Met het nummer Carry On A Wayward Son. Het was plaatje 1976. Goed, en nu komt het. Hè? En ik had het net al eens een keer over iemand die misschien een bak koffie in een andere hand moet vasthouden. Nou goed, here we go. Er staat bij van, hallo Henk, ik wou even een plaatje aanvragen voor mijn lief oud-collega Annie Pielager uit Slagharen. Dit omdat ze is gevallen met haar fiets en haar pols heeft gebroken. Dikke pech en daarom wil ik haar van harte beterschap toewensen en een goed herstel toewensen. Ze luistert net als ik veel naar je programma Music Memories en houdt ook veel van de jaren 70 muziek. Ik heb Fleetwood Mac aangevraagd, maar andere nummers ook prima, als het maar ouderwets rock jaren 70 is. Alvast bedankt en groetjes Henny Willems uit Gramsbergen. Nou, goed. Ik heb dus Fleetwood Mac heb ik klaarstaan, Don't Stop, voor Annie Pielager uit Slagharen. En dan ook vanaf deze kant natuurlijk van harte beterschap. En de volgende keer, ja, iets minder hard fietsen misschien. Ik weet niet hoe het gebeurd is. Ik zeg ook zomaar wat. Daarna draai ik nog even en ook nog een stevig rocknummer vanuit de jaren 70 en vanuit 1978. Here we go.
1: Plaat op verzoek.

Blackberry. Ram Jam natuurlijk, hè. 1978. En daarvoor een verzoek. Fleetwood Mac. Met het nummer Don't Stop a Plaatje 1977. Een verzoek van Henny Willems, Gransbergen. En die moest ik dus draaien voor Annie Pila in Slagharen. En dat naar aanleiding van dikke pech met een fiets. Onderuit. En dan je pols breken. Verschrikkelijk. Goed, ik heb weer een verzoek klaarstaan. En deze is, ik heb mijn mail ontvangen van Benny Hofzink. En Benny die schrijft van, joh, Fiche Z met een nummer zo lang. Anderen zeggen Fiche Z, dat kan ook. Heeft hij nog een nummer ingediend? Die is straks voor het derde uur natuurlijk. Maar hij schrijft wel bij van die nummers, die hoor je gewoon veel te weinig. Nou ja, goed, hier niet bij Music Memories, want ik heb deze nog niet zo heel lang geleden, heb ik deze nog gedraaid, hè. Zo lang, Fiche Z. Geweldige mooie muziek. Het was 1980 toen ze ermee scoorden. Nou Benny, ik zal zeggen, draai ook even die knop de juiste kant op. Geniet er gewoon van. En voor al die andere mensen die denken van, joh, ik ken ook nog iets leuks. Nou, je weet het, u kunt het altijd even mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. Ik ga er nu uit dus met een verzoeknummer, So Long van Fiche Z. Daarna komt er gewoon het nieuws erin. En daarna, na het nieuws, komen we gewoon bij u terug met het derde uur van dit programma Music Memories. Ik zeg, blijf luisteren en tot straks aan de andere kant van het nieuws. Plaat op verzoek.

0: zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4.
3: Music Memories.
4: Music Memories, the best music from the past.

0: in 1965 was dat gewoon een knaller van een hit toen, hè? I'm a yesterday man. Chris Andrews. Tevens ook het openingsnummer van dit derde uur van het programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 50, de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. Iedere zaterdagmorgen te beluisteren. Vanaf 9 uur tot 12 uur. 3 uur lang dus. Van al gouden oude muziek. En in die 3 uur komen bij heel veel mensen weer de herinneringen naar boven. En dat is ook de bedoeling. Bij het horen van al die muziek. Dan denk je van, goh, zat ik toen nog op school of weet ik veel. Mocht er bij u iets te binnen schieten, u weet het altijd. En u kunt het altijd even mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. Goed, ik heb weer een verzoeklijst aan. En deze is afkomstig van lijstje van Ali Datema. Dus dat betekent dus dat ik dit nummer moet draaien voor Christian Datema, die 13 augustus jarig was. En voor Marie Datema, die 19 augustus jarig was. En voor Gerrit en Gea Stoeten. En dat is het nummer van de Seekers. Dat heet dan De Carnaval is Over. En het is later nog eens een keer weer in een nieuw jasje gestoken. 20 jaar later ongeveer. De Boney M. Ik denk, weet je wat? Doe eens gek, Henk. Draai beide nummers achter elkaar. Twee nummers dus, eigenlijk zijn hetzelfde, maar ze klinken toch verrekt heel anders. Dus ik ga ze even draaien. Als eerste het originele dus van de Seekers.
1: Plaat op verzoek.

De carnaval is over. Boney M. En daarvoor draaide ik ook De carnaval is over, maar dan van de Chiekers. Er staat zo'n 20 jaar tussen, hè? Tussen de beide nummers. En u mag zeggen wat dan het leukste vond. De Chiekers was wel origineel. En ze kwamen uit de omgeving van Melbourne, hè? Australië. Ver weg, jongens. Goed, ik heb weer een verzoeklaar staan. En die staat op het lijstje van Corina van der Leij. En dan hebben we het over songs met drumsolo's, zoals dat hier staat. En daarvan gaan we naar 1970. Ze schrijft de volgende van op nummer 2, Iron Butterfly. Met het nummer In a Gada da Vida. Nou, ik heb een single uitvoering klaarstaan. En ik ga hem ook direct draaien.

Letters met het nummer Pied Piper uit 1966. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Corina van der Ley het nummer van Iron Butterfly in de Gada da Vida. Ja, maar die drumsolo, hè. Goed, dan heb ik er weer een verzoek laten staan. En deze is afkomstig van Gerard Katz. En daarvoor gaan we terug naar 1965. Waar hij wil graag een nummer horen van de Temptations. En dat heette dan My Girl. En dat nummer kwam ook heel vaak voor toen nog in de reclame. Heel veel jaren terug. Hij staat klaar.

0: Ja, er zijn mensen bij die hebben iets met dat nummer, hè. Because I Love. Majority One. Die zeggen van, daar hebben we iets mee. Het was alleen wel met de muziek, tijdens de muziek dat ze elkaar hebben ontmoet of zo. En dan blijft daar hangen. Het was 1971. Goeiedag, hem. En daarvoor, op verzoek van Gerard Katz, The Temptations met het nummer My Girl. En zoals ik al zei, het werd een aantal jaar geleden nog... een langer aantal jaar geleden. Veel gebruikt in de reclame op de televisie. Origineel is het een plaatje uit 1965. Goed, ga ik weer terug naar het lijstje van Benny Hossink. Een mailtje. Hij had twee nummers ingediend. De eerste was van VCC, solo. En er staat erbij als aanvulling The Sweet met Fox on the Run. En er staat erbij, deze nummers hoor je ook veel te weinig. Nou, hij staat klaar. Benny. En je zal hem nu horen.
1: Plaat op verzoek.

0: twee keer van de glamrock, een soort muziekachtige muziek, zeg maar, achter elkaar gezet. Je hoorde net even Tiger Feet van Mud. En daarvoor Fox on the Run van de Suite. En dat laatste was het, wat ik net vertel. Fox on the Run was natuurlijk op verzoek van Benny Hofsink. Het waren zijn nummers, muziek uit de jaren 70. De glamrock periode. En Fox on the Run, ja, heel geliefd bij heel veel mensen. Goed, ik heb een verzoeklaars aan. En het is toch echt weer heel wat anders. Maar ik heb hier de mail voor me liggen van Albert van den Berg. Hij had 3 nummers ingestuurd. Voor ieder uur een nummer. En als laatste staat hier dan UFO. Met het nummer Doctor Doctor. En dan live. Van het album Strangers in the Night. En het album Strangers in the Night is van 1979. En ik heb hem klaarstaan en ik ga hem draaien.
1: Plaat op verzoek.

0: kwam in 1964 met het nummer House of the Rising Sun. En daarvoor hoorde u een verzoek. Een verzoek van Albert van den Berg. Het nummer van UFO. Het was een live uitvoering van Dr. Dr. Het was afkomstig van het album Strangers in the Night uit 1979. Goed, ik heb twee verzoekjes klaarstaan. Allebei afkomstig van dezelfde lijst. En daarvoor gaan we naar Sittard. En dan hebben we het over de songs met drum solo's, zoals daar hier staat. Als eerste gaan we naar 1982. Nee, laat ik zo zeggen, beide nummers van 1982, als ik niet vergis. I Love Rock and Roll van Joan Jett en de Blackhearts. En daarachteraan draai ik dan Toto met het nummer Rosanna. Beide nummers dus op verzoek van Corina van der Leij uit Sittard. En ik hoop dat ze daar ook in Sittard allemaal weer meeluisteren.
1: Plaat op verzoek.

Ah, dat was hem alweer, hè. Rosanna van Toto en natuurlijk daarvoor naar Joan Jett en de Blackhearts met het nummer I Love Rock'n'Roll. En beide nummers waren op verzoek van Corina van der Ley uit Sittard. Goed, voor mij zit het er eigenlijk weer op. Ik zeg, ik hoop dat u er weer genoten hebt en alles veel meer. En u weet het, als u denkt van ik ken nog iets leuks uit die periode en dat wil ik graag nog eens een keer weer horen, mail dat dan gewoon naar musicmemories@omroepnoos.nl. Goed, ik ga eruit met een oudje van Manfred Mann uit 1965. En ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: Zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het weekend van RTV 4.
1: Met Douwe Smits.

0: van RTV 4.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4.
0: Met Douwe Smits.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op het magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: De middag van RTV 4.

0: Peter. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen, vooral in het noorden, kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: BBB.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: weer.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: Route 728.

0: Route 728.
1: Get out of my way. Clear the path so I can see.

0: PPP.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor de grootste keuze in...

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK Hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: RPM.
4: This is Justin from Tala, and you're listening to RPM.

0: hele fijne zaterdagavond. En welkom bij RPM. Ik zou eerst even mezelf voorstellen. Mijn naam is Huub Bakker, ook bekend als The Great Mamar, Surfloop King of North, Huub van Obeest, Dr. Vuur, de Weber, Nou, Joyce, Ozak, Ara, ik afstand, kijk, Leo, Lansberg, The Voices, The Voices, Home Town, Homie, Fouse, Homie, Dan, Daniels, Aluso, en Kamps, Love, The Final Gamer, Philip Schuboko, ja, The Soul of Rock'n'Roll, The Learning Tree, Extreme Violence, Lord Captain Leonardo van Valiantse, Dung Mingo, Dave Baba, Tequila Sunset, The Mantis King, The Whole Effort Show, The Billy Goat, Palaxis, The Unk Demon, XD's, The Column, The Rodney, The Little Scrummy Bingus, en The Scrungy Bingus, en vanavond ben ik ook weer Big K. Maar je denkt misschien, hé, wat hoor ik alleen Huub? Nou, je hoort ook alleen mij, want Jeroen is er niet vanavond. Ik heb wel gasten, maar ik weet niet of ze wat willen zeggen. Willen jullie wat zeggen? Jij wil wat zeggen. Moet je één van de microfoons even pakken?
1: Wat wil je?
0: Maakt niet uit, ik heb ze allebei openstaan.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij nog?
2: Hey.
0: Oké, okay, nou, dan zet ik jullie mooi weer uit. wat zei je? Ja, ik ben niet zo goed in. Nee, Jeroen is niet vanavond. Ik heb wel wat gasten, maar die zijn niet heel goed in radio maken. Dus ik denk, ik doe het lekker zelf vanavond. Fuck it. ik krijg een paar middelvingers te zien, maar dat maakt niet uit. dat is het dus. Dus ik moet het lekker in mijn eentje gaan doen vanavond. Dus ik mag lekker alles zelf aan elkaar gaan lullen. Wat ook weer een beetje interessant is. Dat heb ik ook al een hele tijd niet meer gedaan. Ik heb aardig wat nummers klaarstaan al. Ik heb wat van Pearl Jam, Nirvana, Seether, Soundgarden. Ik heb het eerste blokje een beetje grungy. Daarna heb ik Rammstein, Oomph Soil en Lindemann zelf. Dus dat wordt een beetje Duitsig, een beetje rockig. Ik moet wat van ZZ Top draaien, want de drummer is eerder deze week overleden. Dus ik moet een aantal ZZ Top draaien. Ik moet nog allemaal andere dingen draaien. Maar sowieso dat. Dus, nou ja, dat gezegd hebbende, dan begin ik gewoon direct met het eerste. Voor de goeie hebben. Ja, oké. Dan begin ik lekker. Dit is Alive van Pearl Jam.

0: in mijn eentje doen, is dat niet zo leuk. Ik kan dat ook niet zo hard als je doen. Dit is best wel jammer. Black Hole Sun.
1: Wat? Alleen heel fijn dat je niet schreeuwt.
0: En dan heel hard en heel hoog schreeuwen dan, hè?
1: Niet zo leuk. Ah! Nee.
0: Ah! Dankjewel.
1: Leuk dat mijn oren uit.
0: Ah joh, zo erg is het niet. Het is nog erger in het echt. Moet je nagaan, dat zit dan naast je, hè? En dan heel hard te schreeuwen.
1: Ja, dat bedoel ik. Is toch niet leuk?
0: Nee. Maar laten we het dan wel elke week weer gewoon doen.
1: Ja, waarom?
0: Ja, weet ik niet.
1: Nee, hoeft niet.
0: Het hoort er nu bij.
1: Vanaf nu doe ik het niet meer.
0: Ik in ieder geval niet. Nee, vandaag in ieder geval niet. Ik doe vandaag toch de Mario Channel niet meer, dus dat maakt er niet veel van uit. wat was dat? Oh ja, Soundgarden met Black Hole Sun, daarvoor Seether met Remedy, Nirvana met Breed en Pearl Jam met Alive. Ik zit even te kijken, want ik heb nog een blokje, maar ik kan ook alvast even de verzoekjes langs gaan. Maar dan moet ik dat heel even goed gaan doen. Wat van CC Top moet ik draaien?
2: Lounge. En Tush.
0: Ik doe er maar eentje.
2: Nee, allebei.
0: Ik doe er één.
2: Allebei.
0: Ik doe er één.
2: Allebei.
0: Ik doe er één.
1: Ik ben.
0: Ja, nou, zeg maar.
1: Lounge.
0: Lounge, oké. Okay. Oké. Dan moet ik... Heb ik hem nou... Nou, oké. Okay. Dan is de vraag, wat ga ik er nog meer in zetten?
2: Ja, dat vind ik, dan moet je met dat nummer wat ik graag wou ook doen. Van
0: No One Knows.
2: Queen of the Stone Age.
0: No One Knows.
2: Ja.
0: Past er niet echt bij, hè? CC Top en Queen of the Stone Age. Maar...
2: Jawel.
0: Vind je?
2: Jawel.
0: Valt over te twisten, denk ik. Maar oké. Okay.
2: Ja.
0: Twisting
2: by the pool.
0: Nee. Ik verstond niet wat je zei, maar dat maakt niet uit. Volgens mij wil ik het ook weer niet weten.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Ja.
1: Wil je nog meer tips?
0: Nee, ik ben even door mijn hele mooie, leuke playlist aan het kijken.
1: Oh ja, die mag ik ook nooit vragen.
0: Nee, je mag niks van mij afvragen.
1: Crazy Town.
0: Crazy Town? Met Butterfly bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, man, was even serieus.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Je bent bij RPM, rock, punk, metal. Ik ga toch geen fucking Crazy Town draaien?
1: Ik vind het leuk.
0: Yo, maar wat een vlaar. Yo, maar fuck. Ga toch weg, joh. Frik het toch gewoon uit op, joh. Ik zet je gewoon weer uit, dan kan ik je ook niet meer horen. Ik kan er ook gewoon doorheen lullen, want ik hoor ze toch niet. Oké, dan doe ik straks maar even mijn koptelefoon wat harder. Dan hoor ik alleen mezelf en dan hoor ik voor de rest helemaal niks meer. Ik zit gewoon even door mijn playlist te kijken met allemaal nummers, maar... Ja, dan gaat het van Lagrange, dan gaat het naar... No One Knows, en het is allemaal weer een beetje... Wat kan ik hier nou een beetje goed tussen achteraan doen? Oh, wacht. Een Fleetwood Mac. Een Little Lies erachteraan. Dat vind ik wel leuk, na Queen of the Stone Age. Ja, wat is er, man? Wat?
1: De Prodigy. Mag die wel?
0: Nee. Prodigy doen we niet. Kan ik dan een Avenged? Nee, Avenged past niet echt tussen. Nee. Oh, wacht. Dat is wel leuk. Na CC Top doen we dan CCR. Dus dan hebben we CC Top, CCR, Queens of Stone Age en Fleetwood Mac. Dan ga ik er heel even foto's van maken, want anders ga ik dat vergeten. Dat is niet zo handig. Want dan ga ik weer vergeten welk nummer ze waren. En dan moet ik zeggen van ja, even terugluisteren. Dus ik kom je er vast wel achter. Maar dan ga ik even foto's van maken. Bamboe, mooi. Dan hebben we dat ook weer gehad. En voor degene die het boeit. Met mij gaat het goed. De lange weg gaat. Ga weg. Oh, dieve gauw. Je mag zo kijken.

Little Lies, Fleetwood Mac. Before no one knows from Queens of the Stone Age, Born on the Body of Creedence, Creedence Clearwater Revival, and Lagrange van ZZ Top. Ja, leuk hè. Ik vind het altijd wel leuk om dit te doen. Ik kan het maar één keer in de week doen. Ik zou het wel vaker willen doen. Maar dat mag niet van FV4. Waarschijnlijk wel. Maar heb ik ook geen tijd voor. Ik heb nog één blokje. En we hebben nog een klein kwartiertje voor het eind van het eerste uur. God, wat gaat de tijd snel, hè? Ha, het gaat altijd zo lekker snel. Ja, maar dan zijn we ook alweer heel snel doorheen, denk ik. Dus ik denk dat ik alvast even het volgende blokje erin ga zetten. En ik ga even op zoek naar een nummer voor na de pauze. Want dat moet ook gebeuren. Maar ik denk dat ik voor het eerste blokje na de pauze even wat hards ga doen. Ik zit zelf te denken aan Avenged Sevenfold. Dat is wel leuk. Ja. Dan beginnen we eerst het blokje na de pauze met een Avenged Sevenfold. Dan misschien. Kijk, dat is het leuke van meer dan 1000 nummers in je op je USB-stickje hebben waar je alle muziek op hebt staan, dan heb je eigenlijk net iets te veel keuze om te denken van, oh ja, daar heb ik zin in. Want ik heb allemaal dingen, allemaal namen. En eigenlijk bij alles denk je van, ja, maar dat heb ik ook al eerder gedraaid. Niet vandaag, allemaal al eerder. Vorige week, wat week daarvoor, wat week weer daarvoor, weet je. Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om dit te doen, hoor. Om een spul aan elkaar te lullen en dan ook nog goede nummers bij elkaar te schrapen. Voor al die nummers, dus een beetje keuzestress. Je blijft bezig, maar. Oh, een Slipknotje erachteraan. Ja, de Negative One. Ja, heb ik al een tijdje niet meer gedraaid. Oh, maar dan kan ik ook wel een spirrenboxje doen. Ja, dan doen we natuurlijk Jaded. Want Jaded is een heel goed nummer. Dat is mijn beste nummer, als zeg ik het zo. Ik doe ook wel een talaatje. Want dat is ook wel leuk. For the Recognition. Oké, doe. Nou, heb ik dat eerste blokje ook alweer klaar. God, wat is het interessant, hè? Dat is het helemaal niet. We gaan lekker snel door. Dit is Mein Teil van Rammstein.

0: We gaan zo even nieuws in en waarschijnlijk ook even een weerbericht en waarschijnlijk ook even verkeersbericht. Maar daarna ben ik gewoon weer lekker mee terug. Wat we daarna gaan draaien weet ik nog niet, maar het is allemaal een verrassing. Het is dus zelf een verrassing voor mezelf. Dus het wordt wat leuks. Tot zo.
1: Magazine spricht stumm zum Kind, während sie liegt.

0: Plus en online.
1: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Eén van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: RPM.

0: Ik ga niet schreeuwen, niet deze keer. welkom bij het tweede uur van RPM. Dat was, ook wel duidelijk denk ik, Shine on your Crazy Diamond parts 1 tot en met 5 van Pink Floyd, of course. Voor het einde van het eerste uur hadden we ook nog de eerste minuut van Is als ik kende van Til Lindemann. Heel veel van Soil, Katastan Popstar van Oomph en Mindtown van Ramazan. Dat was ik ook even vergeten te vertellen. ik zat even te kijken. Ik denk, het is vandaag de 22e van augustus. En ik dacht, ik ga even kijken, omdat we eerder deze week iemand van ZZ Top overleden is. Ga ik kijken, welke bekende mensen zijn er nou jarig vandaag? Het leek me wel grappig om even op te zoeken. Dus dat heb ik gedaan. En de eerste vier zegt mij al helemaal niks. Nou, nummer 1, Dua Lipa. Dat zegt mij wel wat. Dus die ene zangeres. James Corden is vandaag jarig. Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn. Die vader van Modern Family is vandaag jarig. Een familielid van Justin Bieber is vandaag jarig, schijnbaar. Lane Staley zou vandaag jarig moeten zijn. Die zou dan vandaag, hij is van 67. Waarom zou die dan nu moeten zijn?
1: 60 won.
0: Nou.
1: Nee, 59.
0: Nou, maar nagaan. Richard Armitage is vandaag jarig. Acteur inderdaad. En voor de rest staan er namen bij dat ik echt denk van wie de fuck zijn dit? Maar ja, dan weet je dat ook weer. Doe met die informatie wat je wil. Helemaal niks. Oi. Oké. Ik zit nog even verder te kijken. Wat heb ik nog meer? Dat klopt niet. Waar? Die moet ik hebben. Ik zit even te kijken, wat kan ik... Oh, ik kan Chunk No Captain Chunk doen, dat is wel grappig. Oké, zal ik wat meer... Vraag voor jullie, mensen in, die tegenover mij zitten. Zal ik wat harders gaan doen of zal ik wat meer punky, rocky kant? Er komt schreeuw bij.
2: Maar niet...
0: Ja, maar dat moet wel, hè? Nou, ik vraag van, wil je hard of wil je wat meer, of wil je... Je wil zacht. Nou, dan doe ik wat punky. Want dat kan ook wel, dan kan ik altijd later nog harder gaan. dan doe ik Chunk No Captain Chunk. Met Bitter. Oeh, de Paradox is dan wel leuk. Een Zuberhetje is dat ook wel leuk, denk ik. Ja. En... Stella Manic. Daar heb ik ook wel zin in. Nou, ook weer gehad. Kunnen we weer verder. Wat is dit toch makkelijk, hè? Heerlijk. Oh, heerlijk toch? Dit is Bitter van Chunk. No, Captain Chunk.

0: Hope van Stan Atlantic. Maar wat we daarvoor hadden, weet ik al niet meer. Dus, oeps, deze ben ik een beetje vergeten. We begonnen in ieder geval met Better van Chunk No Captain Chunk. kan ik? Nee, dan ga ik gewoon weer terug naar Captain Chunk. Oké, maakt niet uit. Nou ja, dan moet ik toch zeggen, ja, spoel gewoon even terug, joh. Gooi dan even door die ene app waar je dus nummers kan opzoeken. Ik weet niet meer hoe het heet. Ja, wat zit je nou weer te lachen dan? Is het leuk, man? Ja, dat dacht ik al wel. Ik ben ook heel grappig. Een vraagje voor jou, mam. Jij hoort mij dagelijks praten. Ja. Je moet je heel iets dichter bij de microfoon gaan zitten. Je moet een beetje bijna tegen je mond aan houden. Dus je moet wel echt... Ja. Praat ik anders als ik hier ben?
1: Ja, een beetje.
0: Een beetje. Doe eens. Zeg nog zo. Ja, oké. Okay. Dan heb jij...
1: Een beetje.
0: Hoe bedoel je?
1: Normaal praat je rustiger.
0: En nu praat ik sneller?
1: Opgewonden, helemaal hyper.
0: Ja, maar dat moet ook.
1: Jawel, maar je vraagt, praat je anders? Ja, ja, okay. Praat je anders.
0: Nee, oké, okay. Ik dacht, misschien heb ik nu minder een accent of meer een accent. Of...
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Gewoon een Herman Finkes accent, hè?
0: Oh ja, sure.
1: Oh ja.
0: Oké.
1: Okay. Almelo.
0: Dat is zo erg, ben ik niet. Almelo. Zo erg is het dan niet?
1: Nee.

0: Nee, dat is helemaal niet zo.
1: Dat is helemaal niet zo.
0: Je hebt helemaal geen...
1: Hele ronde O's.
0: O's.
1: Hele harde E's.
2: Zelf een harde E.
1: Zeg. Weet je het weet niet in je hoofd zitten, hè? We houden het wel een beetje bescheiden.
2: Bescheiden ben ik altijd.
1: Nou.
2: Ik ben, oh, man, ik ben zo ontzettend bescheiden.
1: Nou, ja, dat hoor ik. Ja, dat hoor ik.
2: Wat was ik? Oh ja, radio. Dat was ik aan het doen.
1: Ja, dat was er eigenlijk aan het
2: doen. Ja, jammer, hè? Dan moet je even daarop klikken. God, dat is altijd zo ontzettend irritant. Want nu heb ik dan weer... Nee, dat komt eigenlijk best wel goed uit. Never mind. ik hoef geen moeite te doen. Shut up, laat me. Ik zet je gewoon weer uit. Zo, uit. Nu kan ik weer lekker alles in mijn eentje doen. Ja, we hebben dan iets minder dan een half uurtje. Ongeveer 25 minuten is. Dus ik zei dat ik een hard blokje zou doen. Dus dan ga ik dat ook doen. En dan heb je het er maar gewoon mee te dealen. Want... ik heb hier zin in. Dit is leuk. Dit is heel de gang van Event Sample. Dus Jeroen, als je luistert, ik draai ook wel nummers voor jou als je er niet bent. Dus, ik wil gewoon even duidelijk maken dat ik echt wel nummers draai die Jeroen leuk vindt. Het is dat ik Jeroen heel langzamerhand aan het indoctrineren ben met mijn muzieksmaak. En dat is gewoon, gewoon hoe ik het altijd doe. Dat doe ik met al mijn vrienden. Al langzamerhand ben ik al mijn vrienden aan het indoctrineren en aan het in hun hoofd aan het kruipen van nee, rock en metal en schreeuwen, dat is allemaal leuk, dat is goede muziek en het is helemaal niet zo, maar dat zorg ik voor dat ze dat denken. Langzamerhand kruipt dat er wel in, hoor. Heel langzamerhand. Jeroen heeft dat zelf een keer gezegd, dat mijn muzieksmaak op die van hem begint te lijken, of andersom, zijn muzieksmaak op die van mij. En daar ben ik eigenlijk best wel heel erg blij mee. Want ik ben hem gewoon aan het verneuken. En dat vind ik heel grappig. Dus, Hilton the King van Avenged Sevenfold. Als hij even meewerkt.

0: for the negative one. Slipknot, Jaden for Spirit Box, and Hail to the King for the Vince Over. It's hate a long hour for a bitch. Where's this shit? I made it do something funny like my history.
1: Vreselijk spel. We hebben nog niet zo heel lang meer. Dus ik denk dat ik gewoon nog even een of twee nummertjes doorheen gooi. Misschien nog maar eentje zelfs. Ik denk dat dat ook wat harder wordt. Dan moet ik even kijken welke. Wat ga ik doen? Ik ga wat Slaughter doen.
0: Ja, daar heb ik zin in.
1: We gaan.
0: Lekker hard.
1: Heerlijk hard, want daar heb ik zin in. Wat is leuk. We gaan lekker hard. Dit is Conflict van Slaughter to Prevail. Het laatste nummer van vanavond. Oh. Jammer, hè?

0: Mijn was hem alweer. Jammer.
1: Vooral te laat.
0: Ja, nee, dat was hem alweer. Het is je tijd. Tijd om, om naar huis te gaan. Dat was Conflict van Slaughter Bevel. By the way. Goed nummer. Goede band. Goede mensen erachter. Volgende week is Jeroen er ook weer bij. Dus dan heb ik weer om iemand tegenaan te lullen die een beetje op mijn niveau is qua radio. Ga presenteren. Hoef je niet direct zo'n boos te kijken, man. Oh, nou. Ach. Ja, dat volgende week. Gewoon weer zoals van ouds. Dan doen we ook weer een Around the World. Dan moet je ook even naar de stream kijken, want Jeroen heeft iets heel moois ervoor gemaakt. En dat is altijd te zien in de stream. En dat is wel altijd heel erg leuk. Dat gezegd, hebben we er rustig aan. Drink een beetje voor me. Let een beetje op elkaar, let een beetje op jezelf. Het was me weer een waar genoegen. Tot volgende week. Doei!

0: DAB+ en online.
1: RTP 4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomer. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Rock Tracks.
4: Leo Goeie van Vengeance. 3 uurtjes gitaar geweld zijn begonnen.

Visitap, daar waren ze met Loaded uit het jaar 1996 van het album Rhythm Mean. Dat natuurlijk in het kader van het overlijden afgelopen week van de drummer van de band Frank Beard. Een nieuwe Rock Tracks is daarmee begonnen. Fijn dat je er weer bij bent. We zijn bij je tot de klok van 11 uur met natuurlijk weer een boordevol programma. De komende 3 uur worden gevuld met onder andere een nieuwe cd van de week. En dat is deze keer de band Grimner met het album Stormfinger. En die komt op 4 september uit en we gaan daarvan 2 nummers alvast draaien in het derde uur. In de derde uur hoor je ook nog eens wat nieuw materiaal van onder andere Pirate Queen, Bangalore Choir met David Reese van Acceptoid en ook Angelus Apatrida komt voorbij en spint een nieuwe track. En terug in de tijd gaan we met onder andere Varian en Flotsam en Jetsam. Het tweede uur onder meer de nieuwste van Till Lindemann, de zanger van Rammstein, Velvet Rush en The Night Eternal. En wat oudjes van onder andere Metal Church en Judas Priest. Het eerste uur de nieuwste singles van Roundabout, vaker gedraaid natuurlijk, maar de videoclip is nou ook uit. Nieuwe Sweet Electric, Wasted Wizard en Tony Iommi komen voorbij. En wat oudjes van onder andere Full Beat, Journey en Queens of the Stone Age in Rock Tracks.

bij RTV4 en TLH5. Want daar wordt donderdag Rock Trace ook uitgezonden. En hier, dit is Queens of the Stone Age. Een lekkere track. Het nummer Feel Good Hit of Last Summer. Of de zomer is het eigenlijk.

Van de week verscheen de videoclip voor het nummer Don't Slow Down. Hij was al eventjes uit en ook regelmatig in rocktracks te horen. Roundabouts, muziek hier uit de regio. We gaan dan wat verder weg voor de band Budgie. En ook naar het jaar 1980 van het album Power Supply. Dit is het nummer Gunslinger.

Van een Go Far Kid. Dat is een oudje van de band The Offspring. En dan naar muziek van Budgie. Nog ouder zelfs. Uit 1980 was dat maar liefst Gunslinger. Dan nog even een berichtje tussendoor over de band Puddle of Mud. Ze laat weer van zich horen. En dat via haar nummer Win Win Win. Daarvan is een videoclip verschenen afgelopen week. En dat is afkomstig van het album Kiss the Machine. En dat is het meest recente album. En ja, dat is dus de nieuwe single die ze net hebben uitgebracht. Dus Puddle of Mud, de band die werd opgericht in 1991 in Kansas City. En doorbraken met Come Clean en hits zoals Blurry en She Hates Me. Zanger Scanlon die kampte jarenlang met verslaving en juridische problemen. En zegt in ieder geval sinds 2017 aan zijn herstel te werken. Dus check it out, zou ik zeggen. Ik heb hem niet voor je vanavond. Wel muziek van The Prodigal Sons. Want volgende week dan is het zover. Dan is het reunieoptreden van de eerste bezetting van The Prodigal Sons. En dat in het kader van de 2 meter sessies. En dat vindt dan plaats in het Openluchttheater in Ommen. En Tom Waits van Fischer Z doet ook mee. En ze spelen semi-akoestisch. Dus je hoort hem vanavond. Elektrisch. Dit is What About Yourself? The Prodigal Sons.

De Duits-Australische rockformatie Sweet Electric. Je hoorde ze zojuist met het nummer Long Way Back. Hiervan verscheen onlangs een videoclip ook. En dat is de nieuwe single van het tweede album Something Disco. En die komt op 10 september uit bij Frontiers Music. Dus een band die werd opgericht in 2022 trouwens. Dus draaien een paar jaar mee en het gaat voortvarend, moet ik zeggen. Dus Sweet Electric en dat naar muziek van de Prodigal Sons. We gaan straks naar Bruce Dickinson. Een track van zijn nieuwe uitgave van Tears of... Balls to Picasso. En eerst gaan we terug in de tijd. We zaten vanavond al in 1980. En dit is een jaartje jonger. 1981 is dit. Dit is Journey met de nummer Keep On Running.

0: Bruce Dickinson hier op de vast wel herkend. Dat was hij met Change of Heart. En dat is afkomstig van het album More Balls to Picasso. Vorig jaar verscheen dat album opnieuw en dan in een soort van herbewerkte versie. De video van de nummer werd in september vorig jaar al opgenomen in Sao Paulo. En dat toont Bruce Dickinson samen met gitarist Philip Naslund in een verlaten ruimte. Het verhaal laat zien hoe mensen ondanks chaos, verval en lijden steeds opnieuw proberen het leven en de samenwerking en de samenleving op te bouwen. Een kind met het schilderij The Good and the Evil Angels van William Blake fungeert als stille boodschapper en zet de kijker aan het denken over menselijke keuzes en de richting waarin de samenleving zich beweegt. Het verhaal achter het nummer wat je zojuist hoorde van Bruce Dickinson.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Morgenmiddag, dan ben je van harte welkom bij MC De Zwee van de Bouwhuisweg in Nieuw-Leuzen. Dan is er een optreden van de band The Boss. En dat is een Southern Blues Rock Band. Dus vanaf 2:30 kun je daar terecht. Dus bij MC De Zweef. 29 augustus dan hebben we de Product Sons reunie. Met ook een optreden van John Watch van Fische Z. En dat is in het Openluchttheater te Ommen. Gepresenteerd door Jan Douwe-Kroeska. Het is een 2 meter sessies avond. 28 tot 30 augustus is er bij Coluna de Mitelli Camp. Met optredens van Present Danger, Bloody Sabbath en Deadhead op de zaterdag. 12 september Oldieser bij MC De Zeven in Nieuw-Leuzen. 19 september is er bij Coluna het Chicago Guitar Festival. En 17 september dan is daar de Amerikaanse dag. En dat dan ook natuurlijk met veel optredens. Zoals de Black Hills Bandits, Delirium of Five, Jurassic Park en Three Strings Down. 17 oktober en veel met Killer. Ook bij Coluna. Dus Killer, de band uit België, die ook bezig is met een soort van afscheidstour. 7 november speelt daar Vengeance in dezelfde gelegenheid. En 28 november hebben we bij MC De Zeven Nieuw-Leuzen de band Sun King op het podium staan. Het is een cult tribute. 29 september, november bedoel ik, dan hebben we zeker draag in het podium te Hogeveen. Nou, dan was het eventjes weer wat betreft de concertinformatie. We gaan naar muziek van Wasted Wizards. Ik heb er niet zoveel informatie over. We gaan gewoon luisteren naar hun nieuwste single, het nummer Wanna Be a Rockstar. MUZIEK

hoorde Full Beat met Goodbye Forever. En daarna muziek van Wasted Wizards, nieuwe single Wanna Be a Rockstar. Gaan we even ietsje rustig aan doen met een mooie ballade van de formatie Wasp. Dit is Forever Free.

0: Prachtige ballade van Wasp. Je hoorde ze met Forever Free. We gaan zo meteen naar het tweede uurtje Rock Track. Zelfs de luxe meteen nog wat van Korn. En Tony en Jommy, die hoor je al. De nieuwste single samen met Björn Lendé. Straks het tweede uurtje met onder meer de nieuwste Transatlantic Radio. Till Lindemann met een live track over The Edge, Mason en Velvet Rush. We gaan eruit in ieder geval met Tony Iommi.
1: This is Tony Iommi. I'm here to say about my new single, World Alone, which is out today. Hope you like it.

0: klusgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Rocktracks.

0: jaar 1992, hetzelfde jaar waarin Rock Tracks begon, afkomstig van het album La Sexagisto Devil Music Volume 1. Je hoorde de band White Zombie met Grindhouse A Go-Go. En de zanger Rob Zombie die bracht dit jaar nog een nieuwe cd uit. Was nog cd van de week zelfs hier in Rock Tracks. En van de week heeft hij weer een nieuwe videoclip uitgebracht voor een van de songs op dat nieuwe album The Great Satan. En dat is voor het nummer Black Red Coffin. En is dus de nieuwe single en clip de nieuwste cd van Rob Zombie. De eerste studioplaat in 5 jaar. Dus eerder verschenen al de singles Tarantula en Heathen Days. Hij toert momenteel samen met Marilyn Manson door Noord-Amerika tijdens de Freaks on Parade Tour. En die eindigt 20 september in Californië. Dus laatste update over Rob Zombie. We gaan door met nieuwe muziek. De nieuwe Mason staat klaar over The Edge met Mickey Thomas. Daar is zometeen meer over. Ook nog wat nieuwtjes zoals over Girls School. Daar hebben we nog een berichtje. We gaan eerst door met Velvet Rush. Muziek uit Duitsland. Deze band uit Hamburg heeft een nieuwe single The Sound of Letting Go uitgebracht. Met een officiële videoclip. En dat bij Frontiers Music. De zangeres Sandra Lian beschrijft het nummer als een ode aan verandering, zelfvertrouwen en de moed om los te laten en opnieuw te beginnen. De band combineert bluesy hard rock met een jaren 70 attitude en moderne energie. En kreeg er heel veel lof voor het debuutalbum Trail of Gold uit 2025. Ze hebben onder meer opgetreden met Jerry Cantrell, The Vintage Caravan en ook op festivals zoals Rock Hard. En ze werken dus hard aan hun tweede cd en die komt er dus aan later dit jaar. Wel, je hoort ze met de nieuwe single The Sound of Letting Go, Velvet Rush.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

nieuwste Mason, zojuist voor je gedraaid, nummer This Thing Called Love. De nieuwe single is dat en dat nummer is met achtergrondzang van de legendarische Steve Overland van de band FM. En dit nummer loopt vooruit op het album Edge of Destruction. Die komt op 25 september uit bij Ionian Records. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven door John McAfee in 1987-88. En werd door Mason opnieuw opgenomen. En waarna Steve Overland werd toegevoegd om een nummer wat meer extra diepte en sfeer te geven. De band bouwt sinds zijn debuut I Can't Wait uit 2024 aan een eigen stijl. Waarin klassieke AOR, melodische hard rock en moderne productie samenkomen. En dat gevolgd door Seconds to Impact uit 2025. Dus de nieuwste Mason. We gaan door met de muziek van Over the Edge. En dat is een samenwerking met Mickey Thomas. Die kennen we weer van de band Starship, Jefferson Starship. En 21 augustus was de release datum van de speciale jubileum editie van Over the Edge. Het melodieuze rockalbum uit 2004 maar liefst. Met de stem dus onder andere dus van Mickey Thomas van Starship. Doen ook nog wat andere muzikanten mee, zoals Neil Schoen, die we in het vorige uur nog hoorden met Journey, Steve Lukather en Richie Kotzen. En je gaat ze horen met de nummer Surrender. Dit is Over the Edge featuring Mickey Thomas.

De nieuwste stiletto, dat waren ze zojuist met I'd Give It All. En dat is muziek uit Zweden trouwens. Ze brengen op 4 september de debuut-EP uit. Getiteld You Know, Like The Shoe, Or The Knife, We Don't Know Yet. Wat een mooie titel. En daarna de singles Going Under en Leave It All Behind. 6 tracks staan erop met grotere refreinen en stevige gitaren. En ook meest slepende melodieën. En dat was net te horen in de nummer I'd Give It All, de band Stiletto. Van Stiletto en de band Stiletto gaan we naar Transatlantic Radio. Weer een release van het Frontiers Music Label. Ze komen uit Los Angeles en ze hebben een nieuwe single gemaakt. Het nummer Fever Dream. En dat is ook vergezeld van een videoclip. Het is afkomstig van het debuutalbum Midnight Transmission. En die is ondertussen verkrijgbaar. En je hoort hier in Rocktracks de nieuwste single van Transatlantic Radio. Het is ook meteen een zanger van Rammstein, Till Lindemann.

hartelijk welkom natuurlijk. Een classic van Judas Priest. Dat waren ze met Exciter. En dat live uit Polen. Krakow is het opgenomen allemaal. Till Lindemann met Übers Meer. En dat is de eerste single van zijn nieuwe live album. Die komt op 25 september uit. En ja, vanavond alvast een track daarvan. En rock tracks voor Judas Priest. En na Transatlantic Radio. Dat concert dat werd volledig opgenomen op 1 december 2025. En dat was in de Tauron Arena in Krakau. Ooit is van een afstand gezien. Een behoorlijk groot complex is dat. En dat was tijdens de Meine Welt Tour. Het optreden werd zeer uitgebreid gefilmd met 20 4K camera's. 6 GoPro's, 2 360 graden camera's en ook een drone. En de concertregistratie verschijnt met hoogwaardige audioformaten. Waaronder een 5.1 en 7.1 Surround Dolby Atmos versie. De stereo PCM. En het wordt allemaal voor kijkjes vanaf 16 jaar geschikt verklaard. Dus dan weet je wat je kunt verwachten bij Till Lindemann. Wel, van deze artiesten gaan we door naar een andere release van het Frontiers label. Gisteren verscheen een nieuwe cd van de band Grant. Het album Guilty Pleasure. Deze Zweden hebben het nieuwe studioalbum dus net uitgebracht. Het derde album is dat. Vol met melodieuze AOR, jaren 80, rock en pop. En ook met mooie refreinen, keyboards en gitaarwerk. Het debuutalbum stamt uit 2022. En vanavond van de nieuwste cd, het nummer Emily. Dit is de formatie Grant. En zometeen nog wat van The Night Eternal, die vorige week cd van de week waren hier in Rock Tracks.

0: Zometeen meer. Rock Tracks. RTP 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
0: Rock Tracks.
6: This is Craig Nielsen from Flotsam and Jetsam. You're listening to your favorite radio show, Rock Tracks, and please help keep metal alive.

0: altijd gespannen uitgezien naar de nieuwste releases van deze band. Er komt een nieuwe cd aan van Vlansam en Jetsam. Je hoorde ze met een oudje, I Live, You Die. En dat in het derde uurtje Rock Tracks. In dit uur komt hier voorbij het album Stormfinger. Tenminste twee nummers daarvan. De nieuwe cd is dat van Grimner. En die komt op 4 september uit. Ook nog wat nieuws van Bangalore Choir. Vitamin X Driver. Die waren pas nog bij Kluna. En ook de Butcher Sisters. Het is een behoorlijk commercieel nummer, maar wel leuk om even een keertje te draaien. Electric Cowboy, over commercieel gesproken, die komen ook aan bod. En Angelus Batrida. Wel, en nog veel meer natuurlijk in dit laatste uurtje Rock Tracks. En tot de klok van 11 uur van alles dus te beleven. Ook nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. Ik dacht dat ik nog wat kon melden. Moet ik even kijken waar ik het nieuws heb neergezet. Nou, daar komen we zo meteen wel even op terug. We gaan eerst door met muziek van Pirate Queen. Deze band brengt op 4 september het tweede album Traveling Around the World uit. En dat is opvolger van het debuutalbum Ghost uit 2024. De band combineert filmische verhalen over piraterij, mythes en avontuur met krachtige heavy en power metal. Het album vertelt over 5 vrouwelijke piratenheldinnen die vrijheid, individualisme en rebellie symboliseren. En zich afzetten tegen regels en maatschappelijke verwachtingen. En tijdens hun muzikale wereldreis bezoeken ze onder meer het land van de engelen, het eiland van de stilte en de oceaan van zeemeerminnen tranen. En ook onbekende gebieden. Je hoort de verhaal voorbij komen. Een deel ervan in het nummer William Kidd. Dit is de nieuwste Pirate Queen.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

Er zit in ieder geval veel gitaarwerk in. De Butcher Sisters, je hoorde ze laatst met Una Cerveza. Dit is de nieuwste single Crazy Frog, Axel F. Wel, we gaan door met Vitamin X. Ze waren pas bij Kluna. Dit is van hun nieuwste CD, het nummer Brain Freeze.

0: oudere track van de formatie Varian. Dat waren ze zojuist met The Beauty in Black. Een mooie klassieke destijds verschenen bij Nuclear Blast Records. Dan naar muziek van Bangalore Choir. Het is niet echt een koor natuurlijk. Dat is de band met David Rees. Die kennen we nog uit Accept. En de single wat je net hoorde was de nummer Prisoner. Wat ik voor Varian draaide. En dat is oorspronkelijk opgenomen door de zanger David Rees tijdens zijn periode bij Accept. En dat voor het album Eat the Heat uit 1989. En dat is nou opgenomen opnieuw met een zwaarder en wat meer gitaargerit geluid. En voor de nieuwe versie verzocht trouwens Gal Slavery, de zanger van Alcatraz en Warlord, de achtergrondzang. Het album leverde al 3 nummer 1 hit singles op bij 97underground.com en kwam voor op 15 jaarlijsten van de beste albums van 2025. En dat terwijl David Rees zegt dat hij in jaren niet zoveel radioaandacht voor een release heeft gehad. Dus van het album Rapid Fire Succession On Target Part 2, die dus ondertussen al eventjes uit is. Dat was Bangalore Choir die je dus hoorde voor Varian. We gaan door met Grimner. Zoals je weet, zij zijn vanavond
1: de CD van de week.
0: En van Grimner hoor je het van het Liederskamp.

nieuwste single van Electric Cowboy. Dat waren ze met de nummer Hard Club. Van Electric Cowboy en Gimner gaan we zometeen naar de band Angels Patrida. Eerst heb ik de nieuwe Crown voor je. Muziek uit Finland, zoals van meer bands. Het debuutalbum komt in 2027 uit. En ze hebben hun allereerste single uitgebracht. En dat is het nummer I Live on Darkness and Sorrow. Wel, je gaat hem horen hier in Rock Tracks. De nieuwste van de band Crown.

0: Jealous Abitrida, dat waren ze met Cycle of Ruin. Een nieuw hoofdstuk begint voor deze Spaanse trash metal bands. Na meer dan 20 jaar te zijn uitgegroeid tot een belangrijke naam in de internationale trash scene, hebben ze getekend bij Napalm Records. En dat is dus de eerste single die daarvan is uitgekomen. Dus Cycle of Ruin van Angelus Abitrida. We gaan voor de tweede maal vanavond naar de band Grimner. Zij zijn
1: de CD van de week.
0: En je hoort van hun Trel Domensvaart.

formatie Gimner, die na 4 jaar stilte weer terug is met de nieuwe album Stonefinger. Tenminste, 4 september is de release datum, dat komt uit bij Despots Records. De CD is geïnspireerd door Zweedse folklore en de Noorse mythologie en combineert melodieuze death metal met Scandinavische folk, klassieke heavy metal en power metal. En de zanger Marcus Espen Bradberg is weer terug in de band. Dus dat is de zanger die je hoorde. Gaan we door met Wolves in the Throne Room met Ghost Among the Obelisks. En als het lukt, we nog een live track van Dark Funeral. Tenminste een deel daarvan van de nieuwe live CD. In ieder geval, ik wens je een fijne voortzetting van dit weekend. We zijn de volgende week weer donderdag op KL85. Vrijdags wat rock tracks daar herhaald. En zaterdag zijn we weer op RTV 4. Dus graag tot dan.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!

0: Dutch Blues Radio.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Voor de grootste keuze

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het